0: zit. Mag een andere van hen wel toe aan het begin van een nieuwe On Fire Radio Show. Dat was DJ's Take Control. Een hele vette remix die een aantal jaar geleden als bootleg was verschenen. Hé, lekker man. Het is weekend en ik zit hier mijn verjaardagsweekend. Ja, lekker. Nou, dat gaan we eens even extra vieren dan maar, hè.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: We zijn klaar voor nieuwe muziek van Sam Divine, Essex Rave Lords, Frankie Rizzardo, Don Diablo, Hot Mood, Oxia en nog veel meer.

Dikste nieuwe release is Michael Dixon, was dat hier. En 6-7, die hoorde je vorige week ook al. En nu gewoon lachen nog een keer, want we vinden hem belachelijk goed. Datzelfde geldt voor de nieuwe van Mr. Todd Terry met Reza. Break the Cycle hoorde je ook nog in On Fire. En Sam Devine, ze is weer terug. Wat een goede nieuwe plaat hebben ze gemaakt. Die heet Paradise en die hoorde je hier in die On Fire Radio Show. Ja, ja, het is weekend. Mijn verjaardagsweekend. De slingers hangen op. En extra lekkere platen, zo lijkt het wel. Want zometeen Oxia. En nu is er een nieuwe van Hot Mood. Die moet je even horen. Dit is Late Night Groove in On Fire.

0: vorige eeuw. Wow, dat is echt lang geleden, man. Save Your Love van René en Angela was een hitje inderdaad in de jaren 80. Een aantal jaar geleden werd er een remake van gemaakt door Hardcopy. En die hebben we heel veel gedraaid hier in On Fire. En zo word je automatisch een On Fire classic. Lekker, man. Hardcopy hoorde je dus. En Save Your Love. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Nieuwe muziek van Sam Divine, The Essex Rave Lords, Frankie Rizzardo, Don Diablo, Hot Mood, Oxia en meer. Met andere woorden, je

Gus Gus, John Gant en Tief Schwartz. Wat een plaat is dit, zeg. Hold Me In Your Arms Again. Een diepere spul in de On Fire Radio Show. En Stanley Abram en The Deal, hoor je ook nog een goede plaat in van hem. En Frankie Rizzardo ook nog samen met Valerie Vix en Vicosia. Dat is ook wel weer een fijne van Frankie Rizzardo. Het is weekend, dit is de On Fire Radio Show. De vette nieuwe platen hoor je hier. Mark Knight en DJ PP en James Herr hebben de krachten gebundeld in Miami Vice. Je gaat die knijter zo meteen horen hier. Eerst deze. Het is Don't Blink uit Engeland. En Where Do We Begin?